your Venus, so I

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
3: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
2: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
4: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
2: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Dat meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd. Maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journalist Louise Buquet.
3: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
2: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert verwacht een pittige wedstrijd.
4: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
2: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match al tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

gepoeld, mountains gebiked.

0: is Urgent FM.
1: 10
2: uur.
0: Urgent. Urgent FM.
3: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekeken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen.

in het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten en dat die kleine lettertjes haar droevig maakten. Soms, ze zegt dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef, groet

infame. Ze zeggen dat ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Poorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of bruus krijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Ann Christiaans.
3: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook laten weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
2: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra, nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
4: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
2: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja. Lekker los. Ja. Lekker lauwigheid.

Draai lange nachten en ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, ik wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te veel plichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al mijn

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
3: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
2: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgt ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky, dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense and definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
4: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
2: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners, dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken en er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding, weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Hobie's home. Lukey, baby.
1: Dit is Urgent FM.

dan ik vroeger op mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Houd de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rat dat plan, het is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te druk, veel indruk, geen spa, maar pas een puzzel stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijk ik naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd wanneer ik in de spiegel preek. Zorgen maken mij niet boos, ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat ik weet.

ver. Toch is het nog ver ook, ik schilder een answer. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warm pool in mijn hoofd, wat gedachten doen deel ik ook. Als ik straks move is het over, ik

Mr.

to work.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat leed, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij komt.

pecho. Jazz, I'm a favorite pet song.

0: Hey, hey, lieve Gentenaars. Yes, yes. Je hebt waarschijnlijk al door, als je de laatste keren op dinsdagavond hebt geluisterd, dat Opendex gewoon doordraait tijdens de zomer. Ik ben hier ook vandaag weer met heel ferm gezelschap. U luistert hier naar Person, maar we hebben ook in de studio Benny Breaks. Yo, yo.
1: Goedenavond, yo, yo.
0: En Echo is er ook weer bij.
2: Goedenavond iedereen.
0: Yo.
2: Hallo. Terug van
0: En we gaan jullie straks even introduceren aan nieuwe guests die we hebben uitgenodigd. Jawel, twee guests. En ze gaan samen een live set brengen. Heel spannend, heel uniek ook. Dus ik kijk daar keihard naar uit. Maar eerst de vraag van de week. Hoe is het met de boys en hoe was jullie weekend?
1: Ja, ça va, leuk weekend gehad. De vrijdag gedraaid op Headspace, Rooftop. Oeh. In Antwerpen. Heb ik daar mogen openen. Coole venue. Nice feestje. Ik heb volledig mijn ding kunnen doen. UKG nice. Gedraaid, wat dubstep. En dan was het ook nog Red Eyes en Alibi onder andere.
0: Oeh.
1: En Heroid ook back-to-back met nice. Expensive KVR. Ook heel nice setje. Dus ja, tof weekend. Lekker, en de rest was iets rustiger. Maar,
2: Heroid die hebben we ook al in de studio gehad hier. Hè?
1: Inderdaad, ja. En zijn set staat ook sinds gisteren online.
0: Dus, voilà. We liepen een klein beetje achter met de setjes van op de radio hier online te zetten. Maar dat is bij deze in orde en we hebben heel de achterstand ingehaald. Dus raas u naar YouTube of naar SoundCloud en je gaat daar heel wat materiaal vinden om te ontdekken van de afgelopen weken en maanden. Red Eyes, super nice. Hè? Ze zijn toch Franse producers, denk ik?
1: In Franse producer, van de North Quarter ook, het label van Lensman. En Alibi. Van V Recordings uit Brazilië.
0: Daar ben ik wel fan van. En hoe was uw weekend?
2: Ik ben twee weken aan feest geweest om mijn verjaardag te vieren.
0: Ja.
2: Ik ben eigenlijk van het feestgedruis naar de natuur gegaan. Het is eruit te zijn.
1: Ja.
2: De eclipse meegepikt.
1: Nice.
2: Vallende sterren kunnen zien, veel wensen kunnen doen. En vooral in de natuur gezeten. Een beetje gezwommen. Een beetje tussen de paarden gezeten, tussen de beesten.
0: Okay,
2: en volledig opgeladen eigenlijk.
0: Ja. Okay. En ergens in de buurt of eerder zo?
2: Tussen Nazareth en Locristi. Een vriendin van mij die doet daar ook retreats met paarden en zo.
0: Cool.
2: Dus echt gewoon even weg van de wereld.
1: Ja, maar niet te ver moeten gaan.
2: Nee. Ja. Dat is direct zuiden van Frankrijk met de droogte. Maar nog geen half uurtje op de bus van het centrum. Dus,
0: nice.
1: Ideaal.
0: Ja. Ja, top.
1: En uw weekend, Sander?
0: Ik ben naar Paterzool gegaan.
1: Ja, ik ben ook zondag heel even geweest.
0: Voordat je denkt dat ik hier een of andere perf ben, de pater zal feesten. ik zoek de pater hun hollen niet zomaar op, behalve als pater zal feesten is. En dat was eigenlijk echt wel de moeite. Ik ben de vrijdagavond geweest en de zondagavond. Mm-hmm. En beide keren was superleuk. Ik heb ook gehoord dat donderdag, maar dat heb ik gemist, waren onze vrienden van Matendraaiers daar ook in de Wildcat uitgenodigd. Maar de zondagavond was voor mij wel, dus eergisteren eigenlijk, was voor mij de speciaalste, want dat stond eigenlijk helemaal in het teken van onze vriend Ronald, die gestorven is vlak na de Gentse feesten. Dus nog even big ups naar René op CD, maar ook de crew van de Wildcat, die daar alles uit de kast hebben gehaald om hem een schoon feestje te geven. Dat hadden we nog te goed, ondanks dat er eigenlijk een evenement ook was in de Chinastraat vorige week.
1: Ja.
2: Binnenkort ook in september een curfew open-air event, waar dat er ook gedacht wordt aan Ronald. Dus,
0: Er gaan waarschijnlijk nog wel wat evenementen in teken staan van Ronald. Maar gisteravond was ook des te meer speciaal, vond ik, hier gisteravond. Omdat er een remake was gemaakt live door de One Man Party. Steven noemt hem, denk ik. Mm-hmm. Die heeft daar eigenlijk, ze hebben er echt een heel drumstel geplaceerd in het midden van de Wildcat. Om dan zo de One Man Party en dan speciaal voor Ronald het nummer Confetti eigenlijk nageschreven. Ik heb dat meegemaakt, ook een filmpje gemaakt. Het was magical.
1: Ja.
0: Ik heb er toch wel redelijk lang nog gebleven. Dus mijn maandagochtend was niet zo productief. Maar kan gebeuren, hè. Kan gebeuren.
2: Het is beter zo'n feesten voor iedereen.
0: Wow. Ja, het is dat, eigenlijk wordt dat wel soms de Gentse feesten van de Gentenaars genoemd.
1: Ja, inderdaad.
2: De volksfeesten.
0: Ja, ja, voilà. Onze mate recensent van Gent heeft daar ook nog een leuk filmpje over gemaakt. Voor een beetje de historiek van de Pater Zolffeesten. Ik vind het wel wijs dat hem dat nu doet. Zo, ja. Al toen een keer zo.
1: Ja, ook al eens van, passeren.
0: Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dus bij deze ook dikke shout-out naar Ian, de recensent van Gent.
2: Beter bekend als de Wensmens.
0: En ook de Wensmens, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Goed, maar ik denk, van het weekend zijn er ook van alles en nog wat dingen te doen. We zullen het daar straks een beetje over hebben. En ik denk dat Echo daar wel een beetje bij gaat helpen.
2: Ik heb een mooi vooruitzicht.
0: Hij heeft een vooruitzicht voor ons mee. Toppie. Maar dan gaan we natuurlijk ook eens jullie voorstellen aan onze gasten. Ze zijn eigenlijk een klein jaartje, denk ik, bezig. Zoiets, ja. En ze heten zichzelf Rouse. Dat is R-O-U-S-E. En je kan dat eigenlijk ook vinden op Instagram als je naar Rouse Atmosphere.
2: Underscore Atmosphere.
3: Inderdaad.
0: Rouse Atmosphere. Maar zij bestaan uit niemand minder dan Toon Dektro, die hier ook vorig jaar dus te gast was. Yo, ja. Toon.
4: Hallo.
0: Alles goed?
4: Goedenavond.
0: Hallo. Hey. En Eloïse van der Goten. Ook wel, denk Elo Metelo als aparte artiestennaam?
3: Hello met Elo is mijn Instagram-naam.
0: Ah, ja.
3: Mijn artiestennamen zijn Eloy en Eloy Leoni.
0: Oké, cool. Jullie staan hier nu samen om een live set te doen. Het is niet de eerste keer, heb ik ook vernomen, denk ik.
4: Ik denk dat we in mei de eerste keer met deze setup gespeeld hebben in Leuven.
3: Ja. In mei hebben we de eerste keer een echte setlist gedaan.
0: Mm-hmm.
3: Bestudeerd van wat we gingen spelen. En in maart was eigenlijk een eerste interlude waar dat we een echte improvisatie hebben gebracht. Dat ook ons echt wel eigen is. Ja.
4: Ja, eigenlijk was de eerste set inderdaad op Douwtrip, geloof ik. In de vroege uurtjes.
0: Mm.
4: Ergens in een natuurgebied, hier in de buurt van Gent.
3: Ja, dat was een heel speciaal moment. Dat was op de overgang tussen de winter en de lente.
4: Ja, de equinox.
3: De equinox.
0: Dus het was eigenlijk echt een trip doorheen de Douw.
3: Ja, het was heel letterlijk. ze doen dat concept toch al een tijd, maar toen was het echt wel... kwam het tot leven.
0: Amai, cool. Ja, jammer dat ik dat heb moeten missen, maar ik wist er ook helaas niet van. Ik vraag eigenlijk elke aflevering van Open Dex hier ook wel eens aan de artiesten. Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen met de muziek? Eigenlijk, wat zit daarachter? Wat waren jullie eerste ontdekkingen en instrumenten en dergelijke? Dus één voor één.
4: Dus met andere projecten maak ik zo al een 20-tal jaren muziek.
0: Dektro dan, ja.
4: Onder Dektro en ook met de band The Lake ben ik actief als producer en zowel live elektronica enzovoort.
2: Ja.
4: En dan nu, Rouse, zijn we eigenlijk gestart anderhalf jaar geleden ongeveer. Na een eerste studiosessie, die dat dan al direct heel productief was. De inspiratie kwam echt vanzelf naar boven. En op een bepaald moment hebben we dan besloten van met het werk dat we, de improvisaties dat we in de studio gedaan hebben, van die ook naar buiten toe te brengen.
2: Ja, cool.
4: En dat is eigenlijk nu de set dat we vandaag gaan spelen. Dat is een collectie van die improvisaties, opnames daarvan en ook een aantal nummers dat we live gaan brengen.
2: Ah, super.
0: Nice. Cool. En genres dat je zou...
3: Ja, dat is eigenlijk redelijk uiteenlopend, maar ik denk dat de gemeenschappelijke deler toch poëzie en atmosfeer is. Het gaat redelijk alle kanten uit qua stijl, qua stemgebruik.
0: Mm-hmm.
3: En de vaste drager is de Terra Soma. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we ongeveer halverwege ons project meer en meer meditatievere sets zijn beginnen maken, nummers zijn beginnen maken. En dat is eigenlijk, daar hebben we elkaar toch nog meer gevonden. En zo is Rouse nog meer Rouse geworden. Dus het is ook een knipoog naar arousal of naar iets opwekken, iets tot leven brengen.
0: Nice. Oké. Okay. En hoe is het voor jou eigenlijk begonnen, Eloise? Zoals de ontdekkingen in de muziek maken in het algemeen?
3: Goh, ja, ik ben nogal een gevoelig wezen. Muziek, geluid, dat resoneert letterlijk al heel snel. Resoneerde ook al letterlijk heel snel. Een springend veld, al heel snel fonetisch Engelse liedjes proberen maken als kind. Dan harples gevolgd ook, dus redelijk klassiek geschoold. Maar het bleek ook wel dat ik heel eigenwijs was en mijn eigen ding wou doen. Dan heb ik ook een bandje gehad. Maar dat schrijven en improviseren, dat ging, ja, dat vloeide, dat stopt niet. Dat is een beetje soms te veel. Dus ja, en dan een beetje van alles geprobeerd. Eloy is dan ook tot leven gewekt. Ik denk in 2015 ongeveer. Mm-hmm. Daar ook heel veel voor geschreven. Zodanig veel dat een beetje te veel was om iets uit te brengen, heb ik zo de indruk. Maar dan kwam Rouse. Toen werd alles wel duidelijk. En ik zou zeggen dat een plaats is waar dat alles samenkomt.
0: Mooi. En Eloy, is dat ook iets dat we ergens online kunnen beluisteren?
3: Ik heb vooral veel nummers op SoundCloud en Vibe gezet. Er staat hier en daar ook iets op Spotify onder Eloy. En ik maak ook audiovisuals met Eloy. Dus de combinatie van filmpjes die ik maak komen dan tot leven onder mijn muziek, ook op YouTube. Dus daar kan men mij ook vinden.
2: Interesting.
0: Top. Ja. Ik heb u in Broei leren kennen, weet ik nog.
3: Dat is lang geleden ondertussen. Nee.
0: Want uw zus is daar eigenlijk de manager, denk ik.
3: Ja, de coördinator.
0: Ja, dat zijn schone tijden ook, hè. In Tuivelsteen. Het komt terug nu, zeker.
3: Ja, dus dat is daar nu helemaal gerenoveerd aan het geraken. We zijn op zijn eind ontkomen. En allemaal met zicht op Broei, die daar echt een vaste plek, een vaste waarde zal krijgen. En dan wordt eigenlijk Nieuwland de tussenvesting tussen de oude Broei en Tuivelsteen meegenomen naar...
0: Mooi.
3: Spannend.
0: Ja, ik vind het ook wel spannend. Etiket, Toon, a.k.a. Dektro, wij hebben ook nog samen gejamd, eigenlijk ook met Eloise de laatste tijd, bij The Lake, want ik mag mij proud bandmember van The Lake noemen, of course.
4: Ja, zeker.
0: En dat was wel heel fijn. En ik heb u daarvoor ook nog... ik heb je eigenlijk echt in Portugal leren kennen, denk ik. Hè? Ja, het is juist.
4: Ja, dat klopt.
0: Maar als DJ zijt jij ook actief? Of is dat even...
4: Niet heel actief. Af en toe draai ik een setje hier of daar. Maar mijn focus ligt vooral op het brengen van elektronische live sets.
0: Ja, oké. Okay.
4: Meer specifiek dan... Zonder computer. Hè. Dus de focus is altijd van enkel wat synths en grooveboxes en drumcomputers mee te nemen. En daar dan on the spot muziek mee te maken.
2: Ja, vet. Loopstations en zo.
0: Het is eigenlijk Dawless. Gelijk dat de nerds het zouden noemen, Dawless.
4: Ja, inderdaad, Dawless. Zonder DAW, zonder Digital Audio Workstation.
0: Ja. Ah, wel, en om daarover even ook te praten, je hebt een eigen bedrijf opgericht onlangs.
4: Ja, dat klopt.
0: En dat noemt Dawless Tools?
4: Dawless Tools, inderdaad. Dus zij komt eigenlijk voort uit het idee van mijn passie voor muziek en mijn passie voor elektronica en software samen te brengen en een product te maken voor mensen die dat zonder laptop live spelen. Dat is Dawless Tools genaamd. En het eerste product, Blinker, is nu aan het geproduceerd worden. Ik heb hier vanavond ook een prototype van mee. Dus mensen die dat via de video meekijken kunnen ook zien wat de product juist doet.
0: Ja, voor de toekomstige YouTube-kijkers zal ik ook eens aanwijzen. De Soma Terra ligt daar. Dat is een groot houten spellement met zo van die inductieve knoppen aan. En dan ietsje daarboven... Ja, voilà, Toon wijst het aan. Dat is de blinker die Toon zelf heeft ontwikkeld. En wat doet het precies?
4: Het is eigenlijk een heel simpel apparaat. Het is een soort van visuele metronoom. Het geeft de beat, de bar en de phrase aan voor een referentie te hebben bij het jammen of spelen van muziek met verschillende muzikanten of bij solo elektronische performance kan het ook heel nuttig zijn.
0: Zalig. En het detecteert ook het tempo een beetje? Of hoe waar?
4: Dat brengt ons al redelijk technisch, maar dat is gebaseerd op MIDI. Hè, dus ontvangt het een MIDI-klok van een ander apparaat, zoals in deze setup nu.
0: Ja.
4: Oftewel stuurt het een MIDI-klok uit en dan volgen andere apparaten de klok van Blinker.
0: Mooi.
2: Interesting.
0: Mooi. En je hebt hier echt wel een hele arsenaal aan instrumenten meegebracht. Ik zie ook een TC Helicon Voice Live. Dat is iets dat jij dan mee werkt, Elo. Kun je daar iets over vertellen?
3: Oh, dat is eigenlijk kan ik daar niet superveel over vertellen, om eerlijk te zijn. dat is eigenlijk iets waar ik momenteel mijn stem een klein beetje op sfeer breng, zeg maar. We zijn van plan om dat meer en meer te gaan incorporeren in onze set. Daar dat er ook een looper op zit en dat je ook in harmony kan gaan zingen. Wat dat ook heel zalig is als ik live wil iets brengen met meerdere lagen. Maar dat ga ik vandaag niet direct gebruiken. Omdat we eigenlijk redelijk laat beslissing hebben genomen om dat instrument een keer onder de arm te nemen. Dus wordt vervolgd, zou ik zeggen.
0: Cool. Een ander instrument dat ik zie is een Electron Digitone of Takt?
4: Digitakt is deze. Dat is eigenlijk een drumcomputer / sampler.
0: Ja.
4: Wordt gebruikt voor soundscapes mee te laten spelen met Terra.
0: Aha.
4: En ook een van de liedjes komt echt volledig daaruit.
0: Mooi, ja. Ik vind het allemaal heel mooie instrumenten, want sommigen weten, ik ben zelf ook muzikant. En de Benne hier maakt ook zijn eigen beats. Ik vind het super cool en ik kan eigenlijk niet wachten om jullie hier aan het werk te zien en horen vooral. Voor de luisteraars wil ik nog even meedelen. Rouse_atmosphere is hoe je ze kan vinden op Instagram. We gaan hier live naar luisteren. Het wordt een heel ambient en spannende set. Dus ook onlangs maar voorbereid. Of het is een beetje last minute allemaal gepland geweest. Hè?
3: Wel, we kregen te horen dat we nog een extra uur konden invullen. Daar waren we instant en heel impulsief enthousiast over. En toen kregen we te maken met het feit dat we dat dan ook effectief ook allemaal moesten voorbereiden. Dus dat was wel een uitdaging. Ook realistisch gezien om zo 2 uur te zingen. Dat is, ik heb nog geen zangmarathon gedaan, dus op dat niveau. Ik ga nogal redelijk hoog met zingen. We gaan ook wel nummers eigenlijk, zo wat fragmenten van live opnames en improvisaties ook hier en daar laten afspelen ter pauze.
2: Ja.
3: Maar het is allemaal...
2: van alles te horen.
3: Ja.
4: En dus allemaal ongereleased materiaal. Als jullie de komende 2 uur iets horen wat jullie graag willen shazammen, stuur dan maar een mailtje naar urgent.fm, want shazam gaat niet weg.
0: Ja, daarover gesproken. We hebben sinds kort ons eigen e-mailadres, opendex@urgent.fm. Met een X uiteraard. Voor de luisteraars die ons kennen, weten dat al, dat het geen CK is. Maar super cool. Ik denk dat we er best eens aan beginnen. Ik wou nog even laten weten, lieve mensen, als jullie graag zien hoe dit allemaal aan zijn werk gaat. De live set zal ASAP online worden gezet op YouTube. Dan kan je ook eens zien welk materiaal en hoe het hier eigenlijk aan toe gaat. En wie graag ook eens langskomt elke dinsdagavond, zijn wij hier en kan je gewoon komen chillen bij ons.
1: Yes, altijd welkom.
0: Wat moest ik nog zeggen?
1: Ik denk dat we er zijn.
2: Ik denk dat we er klaar voor zijn.
0: Alright, we zijn klaar voor de muziek. Lieve mensen, ik wens jullie een zeer fijne luistersessie. We gaan eraan beginnen hier met Rouse op Open Decks bij Urgent FM. Let's go!

body that is listening.

los. Ik laat het geritsel en geroezemoes hun geweten zussen.

juiste ritme. De puls van mijn dromen. Impulsen om tot mijn diepere zelf te komen. Gestaag te verruimen en te vergroten. En mijn diepere zelf te laten stromen. En te raken. Ik raak los van het moeten.

Jullie luisteren nog steeds naar Rouse hier live op Urgent FM in de Opendex Radio. Hopelijk genieten jullie ervan. Voetjes omhoog. We gaan nog een half uurtje door.

0: Ama herkese speechless wat mij betreft.
1: Ja, maar mij betreft ook, maar dat was heel mooi.
2: Ik ja. ben er helemaal zen van geworden.
0: Blij dat we een keer iets echt ambient en dan nog volledig live hebben kunnen doen hier in de studio. Echt merci dat jullie zijn langsgekomen met al dat materiaal.
3: Ja, dat is graag gedaan. Bedankt voor ons uitnodigen. Het was, denk voor ons ook een hele speciale ervaring voor dat iets te kunnen doen.
4: Ja, een journey.
0: Een journey waarvan dat we hopen dat heel veel Gentenaars hebben kunnen meeluisteren. Hoe dan ook gaan we dit ook nog online zetten, want onze shows worden altijd opgenomen. Jullie zijn wel akkoord daarmee, denk ik? Of,
3: Ja, dan, zeker.
0: Een beetje historiek referentie, mag altijd. Hè. Goed, dus all things ambient aside, hebben wij uiteraard ook nog een beetje een afsluiter van onze show, namelijk wat is er allemaal te doen? En daar is onze expert Echo vandaag ook voorbij.
2: Yes. Mooie vooruitzichten. Deze vrijdag start al eigenlijk mijn collectief dat ik ook een tijdje volg en steun. Dat is Onda. En dat is deze vrijdag in de Chinastraat. De artiesten zoals Rare Mamba, Consumed en Amali. En dan hebben we ook nog eigenlijk dezelfde vrijdag ook de Funken die opnieuw open is, opnieuw actief is. En daar is een vinyl release night. En dat is met Core Rente, dus Core Rente Label Night, met artiesten zoals Eduardo de la Calle, Sofika en Jorge Fluxo, als ik me niet vergis, als ik dat juist uitspreek. En dan hebben we ook nog Dansen in het Park, dat is een persoonlijke favoriet. Dat is ook altijd leuk om de maand mee te eindigen. Dat is in Sint-Amansberg, in de Achterstraat. En dat is van 21 augustus tot 23 augustus. Dus dat is meerdere dagen. Start de vrijdag tot de zondag. En dan hebben we ook nog deze zaterdag een open-air event, die Benny mij liet weten, in Drongen. En dat is met artiesten zoals Potamus, Dutsekop, Huracom, Caesar Sun, Stoelen en Banken en dan Dr. Green. En dat is in de Beekstraat in Drongen. Okay. Dus mooie vooruitzichten wel.
0: Voor wie donderdag nog geen expliciete plannen heeft, altijd welkom in de Giraffe ook. Het is daar Person and Friends, dus Friends, altijd welkom.
2: Inderdaad. En voor degenen die nog op zoek zijn naar meer info rond Larousse, die kan je volgen op Instagram, @Larousse_. En dan was het Atmosphere.
4: Rouse_atmosphere.
2: Mijn excuses.
0: Voilà. Ziezo. We kunnen ook zeggen dat er nieuwe Giraffe-evenementen aankomen. Dus check zeker onze Instagram voor de laatste updates. De eerstvolgende Giraffe Open Dex zal plaatsvinden op 10 september. Dat kunnen we wel al vertellen.
2: Yes.
0: Alright. Binnenkort inschrijven mogelijk. Je weet het te vinden. Open Dex met een x.dj. Dit was Open Dex op Urgent FM. Dank u wel allemaal voor in te tunen en hopelijk tot volgende week.
2: Yo.

Urgent FM.